Du Samuel, wat houdt du van spraten? Van deze dingen waar de dokters allemaal met rum spatje doen. Niet bloos de dokters, de schwesteren doen je ook nog maar. En die mensen die zijn niet zo ja begeistert met de dingen. De hand in Doyle Croft, van een dient met die wel wat nan spraten. Die zijn niet zo ja voor zijn zaken. Die gruselen zich te ver. En dat jaft je door allerhand zarte spratzen. En wat mij immer gruselt, wanneer ik mij zo'n spratz bekijkt, wat de brokken hem rinder spratzen. Mensch, ik mein, dat zijn ook niet meer spratzen, dat zijn ja al naarte roetjes, niet? Zijn er wat een beetje roets afgeschlepen zijn. En ik wonder, als de bien mensch ook nog mal zo wat brokken? Vielleicht beim Blutspenden, du hast ja auch ein bisschen dickere Ruhe gebracht. Und wenn die dort nicht so gruselt, ich will von dir mal über Blutspenden reden. Dort von der ersten Tag hast du uns dort ganz selbstverständlich, das wird ganz normal. Jeder Tag, der eine Blutspenden Mensch,

Evangelie van Christus loten en wel wie verwoord schoenen. En niet waarde een grondleier van bussen van doodje woorden en van geloven God je en Eva, van de leer van de toffe en van hang op leier, en dat de doodes opstonen en van dat eeuwige recht. En dit wat we doen, wanneer God dat werkelijk toelaat. Wanneer we deze vers bezinnen, dan moeten we zeer voorzichtig zijn en zeggen maken dat we de woord recht verstonen die hier gebruikt worden. Wanneer die schrijver hier zegt, wel we nu dat aanvang van de leer van Christus loten, dan zegt hij niet dat we willen van de radung wegkomen. De aanvang van de leer van Christus redt van zo'n dingen, die van Jezus in dood reden en van wer Jezus werkelijk is. Dit worden zo'n dingen zijn die met maaltje verbonden zijn. Maaltje is nodig, maar we moeten meer als dat hebben wanneer we in de geloven wassen willen. Wanneer een gebied geboet wordt, dan worden de arbeider niet immer bij den grondlaag blijven. Maar ze worden ook dat eeuwigheid opbouwen. En Christus zal niet terug naar alle dingen gaan, maar alles leren wat hij kan van wat God en zijn woord te zeggen heeft. Daar zijn grote en diepe zaken die ons in de Bijbel vergesteld zijn. Eeuwig leven is veel meer vriend als bloos van de haal bewoord zijn. Veel meer. Dat is een leven dat met alle krijzen en ons leven te doen heeft. We zullen naar een leven streven dat volkomen is. Daar zijn hier zes dingen van dat Oude Testament erwähnt, met die deze mensen bekend werden. Die hadden met ihre aandacht en afwas te doen. We hebben gezien dat de Heer Jezus dit alles erveld had. De afwas werden weggenomen als Christus zijn leven op een kruis hangegeeft had. Dit werden de dingen die deze mensen verloten zullen, zodat ze verwoord kunnen kunnen. Eerstens, boezen van de dode woorden. Tweedens, van geloven God jij en Eva. Derdens, de leer van de toffe. Vierdens, van hang op laaien. Vijftens, dat de doden opstonen. En dan nummer zes, van dat eeuwige recht. We moeten deze bezinnen, zodat we weten kennen wat de bedienden deden en wat dat met ons mocht te doen hebben. Also eerstens, boezen van dode woorden. Met deze mensen had dit met dat gezaad te doen. De gezaad regeerde alles wat deze mensen deden. Dat gezaad weer niet aanrecht, dat weer heilig, wilst dat van God kwam. Paulus zegt ons dat dat gezaad niet gerechtigheid brengen kan. Dat zal mensen nog God, nog Christus vieren. Geen mens kan dat gezaad houden. Dat gezaad dat durch Moses gekomen weer, kan niet leven brengen. Maar leven dat gerecht en in dood. Jezus Christus alleen kon leven brengen. Deze mensen moesten afwas brengen, want ze gezindigd hadden, en dat is waarom de priester iedere dag tieren opvoeren moesten. Zij wilden proberen dat je zaad te houden, maar ze brachten dat niet voor zich. Ze werden dood geworden. Ze hadden dat je zaad gebroken, en dan moesten ze boezen doen. Maar dan worden ze immer weer zingen, en dat werden ze dood geworden. En dan van geloven God je en Eva, geloven aan God, wie niet een nieuw ding voor deze mensen. Ze kunnen ook God komen, want ze door de priester en ihre afwas komen worden. Ze kunnen ook nog God in je bed komen. Jezus redt van God als zijn vader. Hij zei dat hij weer niet gekomen dat je zaad weg te nemen, maar dat te erfellen. Hij zei dat wanneer ze aan God leefden, dan zullen ze ook in hem leven. De Juden en Jezus in de tijd leefde niet dat Jezus weer, waar hij zei hij weer. De mensen in dat Oude Testament hadden en geloven aan God, maar ze werden volken aangehoorzaam tot God. We hebben gezien wat deze mannen deden als Jezus op deze eerd weer. Ze leefden dat er een God weer en dat ze God deden. Maar Jezus zei te aan dat ze dem dievel zien kingen weer. De bezigheid leven dat er een God is en de zetteren. Mensen moeten verwoord kunnen en er geloven aan de Heer Jezus leiden. Zo'n lezer die dit brief lozen, moest er geloven aan de Heer Jezus leiden, niet bloos leven dat door een God weer die aan de gezaadse gegeven had. En dan, de leer van de taufe. Dit heeft niets met dat Nieuwe Testament taufe te doen. Dit heeft leven met dat Oude Testament te doen.
De priester moesten er heng en feit vorken wassen als ze hanen drink met de afwasjingen. Ze hadden allerhand regel dat met wassen te doen had, dat weer een vormlichtheid. En je van de mode dat met wassen te doen had, werd dicht dat je zaad bestemd. Ober de priester en hooggeleerde hadden veel meer daartoe gelegd. Zo'n wassen weer een voorbeeld van hoe de Heer Jezus een mens van zijn zinde rein wassen kon. En hoe hij aan rein houden kon. En je van deze mensen wil het terug naar de oude weg gaan. En er staat als die verwoord hem geloven gaan worden. Op wat is du die verzeiligheid verloten, mijn vriend? Op de taufe? Op andere dingen? Door is radung en vergevenis en geen anderem als de Heer Jezus. We kunnen bloos volkomen worden, wanneer we met Christus en zijn woord verwoord kunnen worden. En dan reed dat van hang opleiden. Dit heeft ook met opvers en Oude Testament weg te doen. Wanneer mensen op van een zelt of den tempel bracht, dan wordt hij zijn hang op dat kap van dat opverleiden. Dat tier of de vogel wordt zijn steed op een altaar nemen en hij wil zich daarbij met dat opver verenigen. De mens moest dat doen, wanneer hij een opfer bracht. We weten dat de Heer Jezus onze steed op een triets genomen heeft. We moeten ons met arm vaststellen of verenigen, wanneer we van onze zin willen losgemaakt worden. Er zijn nu zonen die zich met ihre goede woorden verenigen of vaststellen. Maar dat wordt niet aangenomen worden, vriend. En je van de lezer van dit brief willen terug naar deze opfer schoenen. Maar wat aan werkelijk veelt, weer dat ze verwoord met Christus gaan worden en zich met arm vaststellen. Zo zal dat ook met ons alle zijn. Wieder zegt dat de dood is opstonden. Van den dood opstonden wordt ook in dat Oude Testament geleerd. Ze wisten dat door een tijd komen wordt, wanneer de dood is opstonden worden, de gerechte tot leven en de ongerechte tot verdammnis. Maar ze hadden een valse zin van waar de gerechte waren. Nu weer door een nieuwe leer, nadem dat Christus in deze wereld gekomen weer. Deze mensen zullen weten dat de Heer Jezus van den dood opgestonden weer en dat hij de eentje weg weer dicht woont ze dat eeuwig leven kunnen hebben. Ze zullen er geloven en de Heer Jezus stellen, niet bloos in een leer die van opstonden reed. Dit is nu ook nog krijgt zo. Dat nächste weer dan van dat eeuwig gerecht. De mensen in dat Oude Testament leefden dat door een eeuwig gerecht weer en dat God zijn oordeel tegen die godlozen brengen wordt. Als de profeten maakt de mensen deende, reden ze voorken van dat oordeel dat op de lied komen wordt, wil ze ongehoorzaam worden gewaast tot God. Doch werden ze naar God zijn volk. Zonen die bloos Juden benomen werden, worden niet van God zijn gerecht wegkomen. Paulus moet dat klaar als hij den Rijmerbrief schreef. Bloos zonen die door den geloven gerecht gemaakt worden, worden niet aan dat gerecht komen. De lezer en de schrijver zijn het tijd kunnen van dat eeuwig gerecht bewoord worden door den geloven en de Heer Jezus Christus. En dat is de enige weg waar du en ik van dat eeuwig gerecht kunnen bewoord zijn. Mensen kunnen leven dat door een eeuwig gerecht is, maar dat is niet genoeg aan door van te bewoorden. Ze moeten zich met Christus vaststellen, aan aannemen. De derde vers zegt dan, en dit wat we doen, wanneer God dat werkelijk toelaat. Dit meint niet dat God aanwillig weer dat ze verwoord gaan zullen. De schrijver had al gezegd dat ze stamp met hem hier weeren. De schrijver wil dat weer erklaren, maar hij wil dat los voor zich brengen, door God zijn genoot en wijsheid. En dat wil zich daarop verloten of de mensen welig worden zijn, dat te doen. Wanneer een mens niet met God verwoord gaan wil, dan wordt God hem niet met geweld door hand slapen. Maar die zegen wordt hem voorbij lappen. Wel, wie ons dan niet tegen God en zijn welle stalen. Hij wil bloos dat beste van ons reden maken.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

de bos deinig anhuilen deed. Marietje en Fatima waren eenmaal jeden dinsdag in dorpje wonen. Dit waren twee missionarinnen. Die brachten een dorp eenmaal medicijn en dan, wanneer ze tijd hadden, zaten ze op een hond bij een vee en vertaalden de inheemse mensen van Jezus en brachten den die goede nachricht. Viele van de mensen kwamen daarheen in helder blauwe tijd, holden zich de medicijn op, maar zo ongeveer zeiden eenmaal, die hadden geen tijd en geen last, vielleicht ook om te horen. Maar etliche hadden zeer veel interesse. En dat wie oft zo lood geworden, die hadden zo veel vragen aan Maria en die vertaalden van Jezus. Nu werd het ook zeer lood geworden, maar Marit en Marins moesten ze zeer tijdig op, weil ze moesten al medwit zu Marins

weet het niet. Het weet het niet. Het weet bloos eind dat deze schaffer een ganz stura is. Het weet niet wat een arm is, waarom hij zo schlecht geloond is. En trotzdem wie ze nog immer zo rechtig zornig. Ze fahren 10 kilometer in een andere richting. En als ze nu bij de breed komen, nu moesten alle uitstehen. Marieke wie werkelijk sehr schlecht geloond. Ze jent ruut uit een bus, zet zich aan en zegt, Fatima, kannst du die vierstalle nu mate wie 10 kilometer den boy hochkunnen? En tjetje mal, het wordt zo heet. En wie hebben 10 woed damit, nischt. Als ze zo stonden nach sich überleiden, wenn een weiße nemen worden, dan zegt nog Fatima haar, du, vielleicht wird jemand noch von der anderen Seite kommen und nimmt uns mit und dann brauchen wir vielleicht doch nicht diese 10 Kilometer hochgehen. Na, das läuft nicht, weil in dieser Stadt ist von dort ein Besuch. Deswegen fahren auch hier keine Menschen in eine andere Richtung.

Marieke moest op een oudentje. Eigenlijk ging het haar nu gewoon slecht. Zij had werkelijk aan deze dag gebeten dat God haar wee vieren zal zijn, waar hij verrechtig heilt. En nu wie ze zo basig op deze bus varen, wanneer hij niet staan blijft. Oba God had wat anders via. Hij had werkelijk zo veel met haar via. Zij moest deze oma vroeg met hem tent helpen. En nu had ze de mogelijkheid om dat andere dorp te komen en van God vertalen. Het verging een weet en die maken zich op een weg in dit nieuwe dorp. Onwerkelijk, ze komen dus im huis en deze donkere vrouw die vreet zich op een bezoek. Zij ziet ook, ik heb vele vrouws uit mijn dorp eingeladen, die komen van daar op een oog, die willen dus im Jezus tjane leren. Marieke vertelt den ganzen oven zo begeistert van Jezus en die houden immer wat de vragen. En dat duurt niet lang. Eina na de andere in deze dorp leidde Jezus tjane en houde hem lief gewonnen.

Testament, in Johannes kapitel 13, vers 7, zegt Jezus een zeer korte zout. Maar vielleicht kan de zout die in mij ook een grote help zijn im Alltag, wanneer we voor wat beten, en vielleicht ook allemaal ongeduldig worden. Ich mal nennen, wat Jezus dort te zien ging zeggen deed. Wat het nu deu, dat kost du nicht verstonen. Aber Luther wirst du dat beriepen, man kon ook zeggen, Luther wirst du dat erzählen. Nochmal, Jezus zegt, wat het nu deu, kost du noch nicht verstonen. Aber Luther wirst du dat erzählen, oder beriepen. Es dat nicht ermutigend, ook wann wie manche het nicht voets verstonen, ans vroege abkomen, vielleicht ook twiebel. Leert ons de Heer Jezus aan aanvoers te huilen, wils hij weer te zien tijd en hij weet wat voor die in mij goud is. Wel we nu nog te beden. Haar, ik heb ook al vaker gebed en geen antwoord gekregen. Ik bid die stort u mijn geloven dat ik overtuigd zijn kan, dat u alles weetst, mij hieren hast en du die aan mij kamere deist. En du hast ook ieder gebed van mij heet. Haar, help mij, dat bij geduldig te zijn en te wachten, wann du ook antwoorden wirst, wilst du am besten weetst, wat geld van mij en andere is. En danke, dat ik eines Tages verstonen war, waarom du vielleicht mij ook wachten leidst oder nie gesagt hast. En so help mij doch in deze Zwischentijd ganz die te vertrouwen. Amen.

Ze wie met het vandaagse programma Vertel Me van Radio Segenswelle. En vandaagse programma heet wie het levensgeschicht van Jacob Leuven. Deze programma Vertel Me en nog vele andere programma van Radio Segenswelle kan je even onze Radio Segenswelle app nahersen. Daar vind je dit en nog vele andere programma. Nu verabschiede ik me van jund, ik wens jund al het goede en God bevolen. Mijn naam is Victor Zawotsje, op Waderheren.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Gün te deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touwheerder van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons vrijen kon en wie eenmaal ook worden de zuinigheid oven. En ik wens dat alle Touwheerder op deze schmalen weg wandelen mochten in God gefallen. En zo loer ik allem aan van der ware Gottes woord te hören. En mocht dat ook ons zum Sehen deinen in eine Halb sein.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door de mochten en je hem geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien een rijken zegen. Op microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in die woord den moed geven wordt, die true in je hoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing tegen dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

In zijn inleidingswoord in de eerste verse in Rijmen kapitel 1 heeft Paulus niet slecht het over de gemeente in Rome te zeggen. Hij noemt een sogar heilige en van God geleefde. Hij dankt God voor den geloven wat deze gemeente heeft. Wie waren later over zijn dat de apostel Paulus niet bloß goudet van de Christen in Rome te zeggen heeft. Deze mensen weten alles wat nodig is over God te weten om zeilig te worden. Paulus redt zo'n mensen wat God beter weten, over God ganz offensichtlich den Regen drehen. Deze mensen weten beter, aber sie sind ungehorsam gegen Gott. Wir wählen nur das Leid uit Römer Kapitel 1, der Verse 24-32 lesen.

wanneer testament in de hand hast, dan lees met mij met hoe uit het Römer kapitel 1 van vers 24 vers 32 lees. Hier schrijft de apostel Paulus, daarom heeft God in hand gegeven de onreinigheid te doen. Wanneer zij hem harte gelast deden met een eenen charpe en een ander schoon te drijven. Zij hebben God zijn waarheid verlees vertuscht. Zij doen dat wat God gemerkt heeft leven aanbieden en deine als den, die dat gemerkt heeft, die een eeuwigheid gezegend is. Daarom geeft God eend en ere schendliche last aan, wies ere vrouwlied hebben den natuurlijke omgang met mannen vertuscht voor dat wat niet natuurlijk is, en hebben omgang met een ander. En Jeroza hebben ook demonslied den natuurlijke omgang met vrouwlied verloten en hebben een ere het ojen ander man met man schoon gedreven en hebben aan zich zelfs de stroof voor eeren erzen gekregen. En Jeroza als zij God abgeven en niet meer onerkennen willen, zo geeft God eend ook aan in erem gemeinen denken dingen te doen die niet gescheid zijn. Die zijn allerval ongerechtigheid, hurerie, boosheid en jeets, vol afgangst en moord, strijdzucht en bedreigen, en gemeinheid, plunderen en leeges. Bieten hingerig, hasse God, zijn vraag, prautzig en poche. Zij vingen immer meer boosheid uit, en je hartje er ellere niet. Zij hebben geen verstandnis en zijn niet te truwen. Zij hebben geen lijf, zijn niet welens te vergeven en hebben geen erbarmen. En wanneer ze weten dat God dat doodsoordeel over die bestemd heeft, die ze wat doen, doen zij dat niet meer zelfs, maar onderstellen ze gewoon anderen die dat ook doen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 680. Wanneer je dat van dat programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 680.

Maar nu is het programma te zijn zend, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zijn. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie, wat ons am eine Weg waren hier.

Hij werd toch hier. Had je dat nog behullen aan wat dat bim woorne zint? Dat zint om verbeerje, onheil verbeerje. Dat zint daarom mensen op de je voorhand te wijzen, eer ze doen bennen zijn, oder je vallen zijn. Woorne is immer ferm onheil. En mensen kunnen entscheiden, de entscheiden of ze de woorne aannemen en zich woorne loten, oder of ze de aflehnen en niet meer stolperen, zonder ook vallen. Dat jet bim woorne immer om leven oder dood. Bim waarsta dienst, jet dat ook om dat woorne, en om nog veel meer. De waarsta wordt ongesteld, geroepen, beopdracht. De waarsta durf niet slopen, wanneer hem dienst is. De moet wakker zijn, de wacht om dat andere slopen kennen. De waarsta overneemt een verantwoording, wanneer hij waarsta is. De waarsta moet je voor, den vind, tjanen. De waarsta moet voorkomen alleen zijn, bet hij afgeleist wordt van een anderen. De waarsta moet dat voortsmalden, wanneer hij den vind komen zit, oder je voordoor is. De waarsta moet tru zijn, op den moet man zich verloten kennen. De waarsta dienst is immer schutz voor anderen. De anderen kennen dan ruhig zijn. En de andere mensen moeten op de aanwijzingen van de waarsta achten en die bevolgen. Tum einen verdeel en schutz. Dat heeft verschillende situaties waar mensen een waarsta dienst doen kennen. Het loopt je aan, wel eenmaal top door even nadenken, om wat dat door gaat. De Bibel heeft ons door verschillende bijspellen en ook opgaven voor de waarsta. Ik wil dat maar kort zo top voeten. Dat je daarom dat mensen niet stolperen, dat mensen niet vallen, en wanneer je vallen zijn, dat in dan rechtig geholpen wordt. Dat in niet liggen blijven, zonder waar de opstoenen en wie de waarsta-dienst doen kennen. Voor den bijzijn vriend is dat zo een vrede, wanneer mensen aanvangen te twijfelen, wanneer mensen niet meer dat gelijkgewicht hebben, niet meer balanceren kennen, dat er niet meer stolperen, zonder ook vallen. Ik vroeg, wanneer je stolperen mensen? Had je maar daarover nu gedacht? Mensen stolperen, wanneer hindernissen in weg zijn, waar die gaan. Mensen stolperen leicht op zo'n weg, wanneer ze niet kennen. Mensen stolperen, wanneer ze niet oppassen. Mensen stolperen, wanneer ze niet goed zijn kennen. Mensen stolperen, wanneer ze schwach zijn en China aanhalpen deed. Aan de hand geeft, de hand regt en hält, en zo verbeien kon dat ze niet stolperen oder vallen. Mensen stolperen, wanneer ze opgericht zijn. Mensen stolperen eher, wanneer ze wachranen, wanneer ze flüchten. Mensen stolperen, wanneer ze meid zijn. Mensen stolperen leicht, wanneer ze al älter zijn, oder ook al alt zijn. Zo is dat toch? Zo kennen we dat toch, oder? Ik vroeg, halt dat dan? Schellen, beschuldigen, ontevreden zijn? De waarste haft, de opgave, de hindernisse wacht te riemen, oder op de opmerksam te mogen, oder dan halpen in te zien gonen. Einen omwacht mogen, wann man de hindernisse nicht opriemen kon. Schein, wann man de wenigstens zijn kon, und dat stolperen oder fallen verbeien kon. De waarste haft de opgave, besonders bij onbekende wij, door op opmerksam te mogen. Door zijn onbekende gevaren, door zijn onbekende gefährliche straatje, en wo man de overwinden kon en niet stolperen oder vallen deed. Wanneer licht fehlt, wanneer mensen niet meer zo goed zijn kennen, dan is de gevaar te stolperen gerater. Kennen wie dan licht aan beide? Für Christe, zijn wie dan een licht? Wanneer mensen krank zijn, wanneer mensen krank wieren, wanneer mensen der gewisse omstände schwach zijn, dan brokken die help. En dat is keine Schande, andere mensen om help te bidden. Dat is keine Schande, help aan te nemen. Denn stolperen en vallen deed veel weier en heeft voor een veel schlimmere Folge. Ja, wanneer mensen opgericht zijn, dan reden die nicht mehr anders. Dan denken die anders. Dan gonen die ook anders, dan handelen die ook anders, dan zijn die nicht alles, dan stolperen die, dan vallen die, dan doen die zich wei, dan doen die zich zeer wei, en dat is geen goede onrecht.
wenn Menschen erst meid sind, wenn sie sehr meid sind, dann passen die auch nicht mehr so ab. Und dann ist die Gefahr viel gerater, dort zu stolpern, in Faule, in sich auch gut breiten. So passiert dort auch leicht bei allen Menschen, um nicht zu sagen bei allen Menschen. Wahrscheinlich, wenn dann Menschen da sind, die da verbeien halten, ich meine, die da halten in Angelegenheit oder dort handvolle verbeien. Bei China ist dort anders, die müssen dort gut lernen. Die haben dort gelehrt in die stolpernde oder volle Furken, als sie klein wären. Dort gehört zu jeder Kind seine Dotto. Wenn uns das möchte, der wahrste Dienst hat einfach dort Ziel, ein Angelich für zu bieten. Und dort gibt viel gute Nachrichten, wo Menschen trü ihren wahrsten Dienst mit Verbiegen gedunen haben. Und wo dann, wenn die Menschen stolpern und gefallen sind, Handvolle ist keine Schande, sagt das Sprichwort. Liege bliebe, dort ist eine Schande. Gemeint es, wenn Menschen dann nicht dünnen, am Wader abzustunnen. Handvolle kann irgendwer, aber nicht irgendwer bleibt liegen. Manch einer tät alles, was er kann, am Wader abzustunnen. Aber die Kraft regt nicht immer zu. Sehr vorken brücke Menschen help, die gefallene brücke help, will sie nicht allein abstunnen können. Oder so komisch, als das auch klingt. Die Brücke wasch da, die da abpasse, dat jemand halbe kämmt. Die meisten Menschen weiten dort. Oder sie haben dort vielleicht selbst erlebt. Vor allem die Menschen Brücke help, einen wasch da, der nur an abpasse dort. Kranke Menschen Brücke fuchen einen wasch da, der nur an abpasse dort, der bi an woche dort. Ich selbst habe in meinem Leben all manches Mal den Dienst gedone. Ich sitze ein Krankenpfleger. Aber ich wogt bei kranken Menschen. Ich wogt bei veranlegten Menschen. Und andere Menschen haben an meinem Bad gewogt. Die haben nur mich abgepasst. Die deiden alles, was der Doktor sieht, was der Doktor anordnet deid. Und so kann Gott seine Not in meinem Leben offenbaren. Und so kann Gott Menschen durch andere Menschen helfen. Weißt du deide dort, was sie wissen und können? Das ist auch eine gute Nachricht. Eine Taschenfrage. Ist das Programm eine gute Nachricht, wenn ich noch keinen Vers aus der Bibel gelesen habe? Von da will ich erst was bekundet aus dem täglichen Leben nehmen, um so besser dort zu verstehen, was die Bibel über den Wachterdienst sagt, denn dort nur einem Leid.

Goede Marius. Voor al die wat er train jet. En ook voor al die wat er niet zo train jet. Zij ja welkom hier. Die grüßt Christoph. In diesem Programm zum Kaffee und Mate. In Keulen zu Marius. Von der Uhr haben wir Dienstag, dem 16. Juni 2026. En danach, naja, das hat ihr seht, kalt, 5 Grad kalt worden soll dort von der. En dort ist wahrscheinlich auch mess am aber sie dag dann 5 Grad, ne? Wenn's und am Tag, du hast hier dort normal am paar Grad warmer, en 19 Grad abwärmen soll dort. En sie sagt, du mit Rädchen, wie wir gut Sonnenschein haben. En dat zou ja veel wiet. En deze tijd. En dat in deze geend. Op stede woord je moet zich door. Goeie aanbediend. Ze zou zonneschijn wensen. Wein. Wanneer dat zou je reend haf. Als je zonneschijn zou veel wiet. En wanneer dat. Bles einfach zou je dreig is. Dan kan het ook draf. Zalwa zou je bedunkeld zijn in reen. Nou. Wanneer dan op die steht posten dat waar is, dan is dat zeer fijn. Vrijheid me voor die. Zo so, de volgende wel, want dan nu mal in Leuton horen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De bos deinig aanhuilen deed. Marietje en Fatima waren Emma jeden dinsdag een dorp gegonnen. Dit waren 2 missionarinnen. Die brachten een dorp Emma medicijn en dan, wanneer ze tijd hadden, zaten ze op een hond bij een vier en vertaalden de inheemse mensen van Jezus en brachten die de goede nachricht. Viele van de mensen kamen daarheen en hielden bloos tijd, holden zich de medicijn op, maar zo ongeveer zeiden Emma, die hadden geen tijd en geen last vielleicht ook te houden. Maar etliche hadden zeer veel interesse. En dat we oft zo lood geworden, die hadden zo veel vragen aan Maria en die vertaalden van Jezus. Nu werd het ook zeer lood geworden, maar morgens en morgens moesten ze zeer tijdig op, weil ze moesten al medwit morgens tijdig in de missionstation zijn, weil daar kwamen de tjenja tom onrecht. De klok wie 15 morgens. Die waren nog zo meid, maar zij wisten, die moeten zich schwind op een weg maken, zolang het nog niet zo heet wie, en vielleicht, dat ze nog een bus worden kriegen, wanneer die wenigstens naar een korte straat vieren kon, weil bis zur Missionstation waren de 12 kilometer. En als ze op een gaus rütje fertig, daar zagen ze kaum al een bus. Maar die werd zo voll, weil die mensen voren alle zum Besuch. Maar Fatima en Marietje drängten zich nog met voller Kraft nennen in de bus, die deren jene tuin. Als ze voren, dan dachten ze, in een stille bieden ze, Gott, help ons, dat wie werkelijk ook de rechte tijd in de Missionstation zijn, weil die tjenja zijn to allein. En laat ook de bus voren, dat we toch stonden blijven, daar waar we prachtig waren. Weil niet jeder van de schaffers dat mag. Nu zagen ze, nu komen ze ook bij de stad, waar ze uitstijgen moesten. Ze drängden zich ganz naar voren en Marietje vroeg dan de bus voren. Bitte, kunnen ze hier stonden blijven, pomeiden? Wie moeten in een taal ne ohne, dan zijn we wenigstens brokken we niet den boy hochgoene.
1: Ich weet nicht, Löwetje, kost u die dat verstalen, die vor schon Bus met, en sitzt, oh, da wo dat hier een Utstehewelle, jes ne Bus voran seist, kunnen ze bitte da anhuilen? Je nachdem, wer wat u wohne deist, kämt die diese Hundlin so ja vertrüht für? Oder ganz fremd. In Deutschland zum Beispiel, ja, das Faust der Haltestede, in der steht man im Wachtappenbus und da hält auch an. Aber in anderen Ländern, in vielen südamerikanischen, afrikanischen Ländern, da wird man ungefähr die Streit, wenn man den Bus langfährt, auch mal ungefähr die Zeit, also die kleine Fauste Zeit, und da steht man am Gausenrand, in Wacht, und wenn der Bus von weit zu seiner ist, weifelt man, und dann hält er an. Ob im Utstiers, kann man den Bus vor der Frau, können sie bitte hier anhäulen, in dem meisten wurde das auch daunen. Also, in solchen Ländern ist es nicht, was eingewandlich hat. Nicht, dass du darüber stolpert ist, wie keine diese Frühs muss er handeln. Das wird in Afrika ganz normal. Bloß, was hat der Bus vor? Wie reagiert er? Na, das ist immer verschieden. Mal horchen, wie das wieder geht.
0: Hij zet zich om met bosje ogen en zegt, nee, hier huil het niet aan. Ik huil aan, bloos daar boven op het breed. Andersom, brok je me niet mal vragen. Marietje bad hem nog een mal en hem stel hem hoorde zegt ze, Jezus, du weet toch, ik praat het niet voor mij. Het is wel einfach dat we ook de rechte tijd doorheen komen. Laat hem toch aanhuilen. Nog eenmaal vroeg ze aan en hij zegt vader met een kortem nee, wie voren wieder. En zo voren ze werkelijk een ganz andere richting. Marieke, wie hem hoorde ganz bassig geworden. Waarom deed dat zo wat? En wie zo opgericht? Fatima zegt haar, Marieke, wir haben doch zum Morgens gebet. Wir haben Jesus alles gesagt, was wir vier haben. Denkst du nicht, dass er weit, warum er uns das nicht täuscht hat? Warum es so passiert? Warum dürfen wir hier nicht ausstehen? Vielleicht hat Gott mit uns was vier.

Marieke moest op een oude eentje. Eigenlijk ging het haar nu eens gauw slecht. Zij had werkelijk aan deze taak gebeten dat God haar wee vieren zal zijn, waar hij verrechtig heilt. En nu wees ze zo basig op deze bus varen, waar hij niet staan blijft. Aber God had wat anders vier. Hij had werkelijk zo veel met haar vier. Zij moest deze oma vroeg met hem tent helpen. En nu had ze de mogelijkheid om dat andere dorp te komen en van God vertalen. Het verging een weet en die maken zich op een waag in dit nieuwe dorp. En werkelijk, ze komen deze huis en deze donkere vroeg die vreed zich op een bezoek. Zij zegt ook, ik heb vele vrouwen uit mijn dorp aangeloden, die komen van de opgenomen, die willen dat ze Jezus tjane leren. Marieke vertelt de ganse oven zo begeisterd van Jezus, en die houden immer wat vragen, en dat duurt niet lang. Een na de andere in deze dorp leden Jezus tjane en houden hem liep gewonnen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

want uit Jamsen die koninkrijk. Hij zit in dissen. Je triets de mens zit een koning. En toen zei hij, je denkt een mena, want uit Jamsen is. Hij leidt hem aan. Hij zit nou mijn koning. En jij zei dan, vandaar was je met mijn paradies zijn, zei hij. Hast u dat verstaan, zei hij, ja. En wij komen naar Duitsland, en wij voet op de commissie in Friedland. Deze vraag stelde ik en dan zei ze, hallo, ze hebben richtig verstanden. Deze officier was een mörder, auf seine Seele war eine Schuld, er hat einen Menschen umgebracht. En die had gedacht, er wird nicht selig. Zo is dat, ja. En dan, duip in de nacht, we hadden zo'n grote tausch, voll geld da. We hadden hier samen geld in ganz Russland, alle mensen leden zich taub. En daar wordt weer een gefängnis. Daar ging je, de eldere ging je, denk over geld voor jede familie je lid. Hast du 3 Tjenje, schrijfst du zelf 300. Hast du 10, schrijfst du 1000. Ik mein bloß, zum Beispiel, ja. En dat geld stond bij arme Mörder in de Stofbahn. Dan zegt er, de tauschtje neemt, zegt, wolltest du nicht prüfen? Nee, zegt er, ik wou niet prüfen, kannst alles nehmen. Du, 700.000, dat stond jede Bahn. Wie nam en zegt, ik mocht de zo jaren de Bibel lezen. En de Bibel had er bij mij fout genomen. Dat wil niet schlienen met een schloss. Niet bij mij, bij de Sonapanje. Met schloss. Dan vroeg ik hem, zegt hij, joh, kom zum Schein. Dan zegt wie mochten ze die Scheintje? Maar dat zei er dir. Ik betoel. Nee. Wie hebben salzige tot, wie wel ook van die nog staben. De dorf blijft niet geleden. Ja, in de Bibel, wenn ze licht dat sind. Dan moet je leest worden. Zum Brief van Gott. Kan ze hebben. Dan hopst aus een Reh. Van deze steden, als in dash, moet op de schiffloot leden, dan en op een slag moet het touw. Die duim mens vrouw dat af de Bibel iets recht. En dan heet hij bij de derde kamer binnen, zegt hij nog maar, Jacob, dat weet je jou, maar leeuw, maar liet je ze me ja. En dit is mijn mens, hem de tweede met haar beten aan. Zegt, wat zit je? Neem mij uit dat wiederholen, zei hij. Bitte, durf voor mij beden. En dit zei dat je in Moskou en Kreml palast waar hij predigt. Zijn Moskou nam tot een 8. Voor die officier heb ik 8 jaar gebed. Bitte check te bezorgen, korrekt hou. Hij heeft het erreicht. Mooi dat ik van niet bidden. Wat check te bezorgen, de mens is allerzalig, maar dat is in de eeuwigheid. 1 van 2. En nu zegt u in Moskou, je maakt u ook alle bekeren. Gott en Jezus. De titel is de Gouden Dom. Blijf de geheimpolizei zien ons dan eens maar, maar hij laat we in het Kremlpalast niet nennen. Waarom? Weil het menschheft dat daar predigen van 666. En dan zijn je daar zelfs alle. Van zo dat men niet predigen. Maar dat is zeer interessant dat predigen menschheft. Nou ja, zo weet het. Dat wordt dan ons in het Kremlpalast. Dat vindst du aber, dat wird Predigt, dat wird Radio, dat wird in de Zeitschriften. Zum Beispiel, ich komme in een russische Lauftien an, und sag das in de Zeitung 2 Dom. Nu geht er nome. Lese ich dat, treibt ich sich vor's alle zu Heichmull. Jene Zeitung 2 Dom. Der ist nicht vollkommen. Wann je dan lehre de Mensch, wenn man so ein Huis bühe, wenn man so Gelder beten will, dann muss ich auch lernen, die Menschen, was sie in Frieden leben, was sie mit Gott leben. Jo, wir haben schon wieder schon etwas geschrieben. Geld, dann da vor Sitzverflachten angestellt. Mhm. Hier seht ihr, hier ist die Gemeinde, und wenn er auf der Fuß ein Kraut, hat er gekriegt, wie nicht, hat er vor Sitzverflachten angestellt, ein Krautartikel, sitzt Rождество Christova. Und er hat auch die Bete, die Zeitung, so wieder alles, was sie nennen. Ik zie ook veel andere op de wens. Een maandje zeiden ze, wat is met je? Dat je gewoon een weltliche Zeitung nennen. Ze zijn hier bekomisch mensen. Ja, ze zijn goed in de wereld. En waar is deze Zeitung? De is in de wereld. Ja, ze zijn toch niet dat je zullen predigen blijft te vrammen in de kirche. Ja, ze zijn goed in de ganze wereld, het einde der wereld, en dat predigen de mensen de boodschap. En dat mag wie. Net we gewoon niet blijft in deze Zeitung. Alle weer wat blijft komen. Het broek blijft de tijd. Dat zal jeder van ons maken. Dat is ook een arbeid voor de Heren. Zeker. Is dat Zeitung, zijn dat Zeitschriften, zijn dat Beter, is dat Radio, is dat mündliche Predigt, is egal wat het is. Ik reis ook met van daar naar Ramio, nu wat zijn er daar waren, Köln weet ik nu, en Heimatzen weet ik nu. Praktisch is het zo, want ik in Uitland kom, ik voer naar Weißrussland, ik wil mijn tenen maken, ik zou zijn tenen.
En hier maken ze me toe die, ik heb geen geld, ik heb dus eigenlijk geen rente, want ze het levenslang weten.

Ze wie met het vandaagse programma Vertel Me van Radio Segenswelle. En vandaagse programma hield wie het levensgeschicht van Jacob Leuven. Deze programma Vertel Me en nog vele andere programma van Radio Segenswelle kan je even onze Radio Segenswelle app nachhören. Daar vind je dit en nog vele andere programma. Nu verabschiede ik me van jullie. Ik wens jullie al het goede en God bevolen. Mijn naam is Victor Zawodzje. Op wiederhören.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Günter Deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touwheer van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons freien kunnen wie einmal ook worden de Seiligkeit oven. En ik wens dat alle Touwheer op deze schmalen weg wandern mochten in Gott gefallen, en so lud ich allem an von der wahre Gottes Wort zu hören, und möchte auch ans zum Sehen deinen in einer Halb sein.

In zijn aanleidingswoord en de eerste verse in Rijmer kapitel 1 heeft Paulus nu slecht het over de gemeente in Rome te zeggen. Hij naamt een sogar heilige en van God geleefde. Hij dankt God voor den geloven wat deze gemeente heeft. Wie waren later over zijn dat de apostel Paulus niet bloß goudet van de Christen in Rome te zeggen heeft. Deze mensen weten alles wat nodig is over God te weten om zeilig te worden. Paulus redt zo'n mensen wat God beter weten, aber God ganz offensichtlich den Regen drehen. Deze mensen weten beter, aber ze zijn ungehoorzaam gegen God. Wir wählen nur dit Leid uit Rijmer Kapitel 1, de Verse 24-32 lesen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de heren kreeg. De nummer voor dit programma is 680. Wanneer je dat van dat programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 680.

Wanneer deze programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meedig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am einen Weg waren hieren.

Als een kind weer, leef wie een paar jaar in Duitsland. Eenmaal zagen wie, ons vader, mijn broer en ik, waar een auto jij in een boom voer. Wie ging je door hand om tje? De politie kwam en vroeg wie dat je zijn had. Nou, wie had dat je zijn? Zei ons pa. En zo moest hij dan ook nog als zeige voor je recht komen, om te zeggen waar dat je waarde weer. Een zeige zegt dat wat hij zijn oder zelfs erleefd heeft. Die wat niet zijn had, waar dat auto je in den boom voer, kunnen niet zeige zijn, wanneer ze ook dat auto nog bij een boom zijn had, voets nadem dat passiert. Wie die wie gelijbig geworden zijn, hebben God in ons leven erleefd. God haft wordt in ons gedaan. Door van reden, dat bedient God zijn zeige zijn. En dat valt mij manchmal schwer. Dat is als wann mij daar wat ophullen wil. Ik feil als wann ik mij schämen moet. En krijg door wel de Heilige Geest ons de kracht geven, dat te vertalen, wat God gedaan haft. Jezus in je jinger hadden ook schrikkelijke angst om aanvang. Ze blijven bloos in een stof en moeken de deren toe. Maar als de Heilige Geest in haar leven gekomen weer, hadden ze kracht ihre angst te overwinden. En dan stelde zij zich voor alle lied aan en zeiden wat God gedaan had in nachttijd. Maar verder weer ze taub en deden alle taub beden. Wanneer ons also deze kracht veelt, God zijn zeige te zenden, dan willen te God beden. En hij wil ons hier een halbe en kracht geven door van te reden wat hij deed. Daarmee sluit het je af, wie heb je nog een betiet en hier in nu dat leid, de levenstijd.